dat ik hier gewoon sta. Jullie zijn gewoon allemaal gekomen. En mijn zus zei vanmorgen. En mijn vriendinnen. Ik voel het. Ik voel dat wat in de lucht hangt. Wauw. Het is ook zo. Want het is fantastisch. Yeah. I can feel it.

0: te geloven, zeg.
1: We gaan onze eerste gast aankondigen, dames en heren. En de gast van vanavond is inmiddels al 71 jaar jong. En wat ziet die man er nog steeds fantastisch uit.
0: Absoluut. Ja, hij scoorde in 1974 een wereldwijde nummer 1 hit. En het is nog steeds een van de allergrootste disco hits aller tijden. Ladies and gentlemen, give him a big hand. Here is George McRae.